Erdelezi. Erdelezi romakeren, romano adeti. Heba krencinen, taigilaven.